0: Voilà.
1: Oh. Deutschland is het, ja? Een vrouw op een troon.
2: Nou, niet.
1: Je hebt die Merkel daar.
2: Ja, maar dat weet ik niet.
1: Wat schrikt die?
2: Ja, dat is nog ook een goede kan.
1: Ja. Ze zou het erop geworpen. Is jou een arm niet? Is jou een arm niet?
2: Ik glaube, ik ga nog voorbij gaan kijken.
1: Onderstaat ik, onderstaat.